0: 包括第四隧道的話題だ。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.